is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder

0: verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Where the music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top vandaag en morgen in het Turkse Ankara is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daagse handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Het is zijn eerste bezoek sinds hij 5 jaar geleden op een Chinese sanctielijst werd gezet na zijn kritiek op mensenrechten schendingen. Tijdens de missie spreekt de minister onder meer met zijn Chinese ambtgenoot over de handelsrelatie tussen beide landen en over de spanningen rond ASML en Nexpedia. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. De as die de vulkaan afgelopen weekend tot 1,5 kilometer hoogte uitstootte is over het vliegveld gewaaid. Daardoor is opstijgen en landen voorlopig niet mogelijk. Tientallen vluchten zijn er al geschrapt of omgeleid en reizigers krijgen op de luchthaven eten en drinken. De Etna is nog steeds een van de actiefste vulkanen van Europa. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Never stop.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Dit is ons Thuisstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daags handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Jos Nuistra met het Radio Nieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels 1 voor 1 herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zonder andere door werkzaamheden al vroeg druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht, door de werkzaamheden op de A27 tussen Gorkum en Everdingen. Maar ook door een ongeluk met 2 auto's bij Zaltbommel. 9 kilometer stilstaand verkeer. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. A16 Breda-Rotterdam, door de werkzaamheden op de A20 tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen Terbrechtseplein 13 kilometer file. Een 30 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum. Is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen. 8 kilometer file vanaf Nieuwedijk. We are-

0: in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Dit is ons thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt weer drukker op de weg. Er zijn meerdere files door werkzaamheden en door ongelukken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 5 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knopen De Hoek en Amsterdam Sloten. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten in 5 kilometer file. Veel meer vertraging is er op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en knopen Klaverpolder. 11 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Er worden 3 auto's geborgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij knopen Terbrechtseplein nu een half uur vertraging in 13 kilometer file.

0: Goedemorgen. Een uur lang terug naar de jaren 70.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Met het Radio Nieuws. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwitten zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 15 kilometer file tussen Afrit Veghel en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat door een ongeluk tussen Knopend de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergshoek 7 kilometer file. De weg is vrij. A16 Breda-Rotterdam, een half uur vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein in 9 kilometer file. En dat komt door de werkzaamheden op de A20.
1: We

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden voornamelijk is het extra druk op de weg vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu meer dan een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg van 15 kilometer. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Knoopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. De twee rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij Bleiswijk 7 kilometer file. Door een ongeluk met twee bestelbussen 25 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knoopend Terbrechtseplein 15 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hendrik Ido Ambacht.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: Met het Radio Nieuws. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwitten zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er zijn nog steeds files door werkzaamheden en door ongelukken. Door werkzaamheden op de A27 staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is zo'n 40 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een ongeluk bij knooppunt Badhoevedorp 7 kilometer file. Het staat ook goed stil daar. Er zijn 2 rijstroken waarschijnlijk tot 11 uur dicht door vangrailschade. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 8 kilometer file tussen Bodegraven en de Meren. Door een ongeluk bijna een half uur extra. De linker rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer stilstaand verkeer. En de vertraging is meer dan 3 kwartier.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is ons Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïnse droneaanval. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort door werkzaamheden bij knooppunt Eemnes 6 kilometer en de vertraging is vanaf naar de west een half uur. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp staat het stil over 6 kilometer door een ongeluk. En van railschade dientengevolge zijn twee rijstroken tot een uur of 11 dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein nog steeds een lange file door de werkzaamheden op de A20. 13 kilometer, drie kwartier is de vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden al daar tussen Hank en knooppunt Gorkum 8 kilometer file.

hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Uit cijfers van het hypotheekendatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Inmiddels kiest 76% van de starters voor die rentevaste periode. 5 jaar geleden was dat nog een minderheid. Tegelijk is de hypotheekrente de afgelopen week bij veel geldverstrekkers licht gedaald. Voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie ligt de gemiddelde rente voor 10 jaar vast nu rond de 3,9%. Volgens hypotheekadviseurs kiezen starters vooral voor lagere maandlasten. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Tegelijkertijd daalde de gasproductie flink. Dat komt door schade aan een groot gascomplex van Shell in Qatar, dat in maart werd getroffen bij een Iraanse aanval. De definitieve kwartaalcijfers verschijnen later deze maand. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. Tientallen anderen worden vermist. In de provincie Hubei richten 2 tornado's grote schade aan, met windstoten tot bijna 150 km per uur. In de provincie Gansu worden nog 16 mensen vermist na een aardverschuiving. Ook een tyfoon heeft in het zuiden van China slachtoffers geëist. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Bennett overleed volgens Amerikaanse media al eind mei in Engeland, maar haar overlijden is nu pas naar buiten gebracht. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Bennett verwierf bekendheid door haar bijdrage aan de hit Party Rock Anthem van LMFAO, een van de grootste pophits van het afgelopen decennium. Later maakte ze deel uit van GRL, dat in Nederland succes had met de hit Ugly Heart. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds redelijk druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging 20 minuten... tussen Rosmalen-West en Waardenburg en de file van 11 kilometer. Door een ongeluk nog steeds 2 rijstroken dicht op de A4... Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopend de Hoek en Badhoevedorp 6 kilometer file... een half uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knopend de Brechtseplein op de A20... 10 kilometer file vanaf Knopend Ridderkerk. En op de A27 Breda richting Gorkum... 7 kilometer file door de werkzaamheden bij Gorkum. A58 Tilburg richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. En daarom een file tussen Moergestel en Oorschot van 9 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. Miami, go.

We trapten af vandaag met een nummer van Giorgio Moroder. En we hoorden net Dravi Deutsche met Marmorstein und Eisenbricht. Een enorme hit in Duitsstalig Europa, maar eigenlijk ook wel in de Benelux. We hebben heel wat luisteraars bij KBC Radio. Maar eigenaardig, mensen uit mijn eigen directe omgeving, die luisteren niet tot zelden naar mij. Ik zal ze eens vragen of ze het niks vinden. Eigenaardig toch? Nou ja, nu dan Diana Ross en The Love Hangover.

Achtereenvolgens hoorden we op zender in het midden van het blok van drie gedraaid The Undisputed Truth uit 1975 met The Help Yourself. En net Bloem, vooral jong blijven. Ja, dat lukt toch moeilijk. Het is ook fijn als je ouder wordt, je krijgt nieuwe inzichten. Nou, snel door met nummers van The Doors, de Spencer Davis Group. Maar eerst The Doors en Light by Fire.

zangeres Connie Fink komt in een interview door Cilia de Graaf uitgebreid aan het woord in het boek Van Amstel tot Noordzee. Connie zegt dat ze eind jaren 60 iedere zondag live zong met begeleiding door het VARA Dansorkest in het programma Ringo. Dat was een programma van Eddie Becker. Eddie kennen we nog van zeezender Radio Veronica, waar hij vele jaren het ochtendprogramma presenteerde. Eddie Becker, de man met de wekker. Hoe leuk wil je het hebben? Aardige man trouwens. Wat mij betreft blijft dat een leuke vondst hoor. Nou, ga voor meer info over dit boek even naar de webshop van KBC.

0: Het Zoute Uur. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Dit is ons Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit cijfers van het hypotheekdatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Hoek en Amsterdam Sloten staat 6 kilometer file door een spoedreparatie een 30 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort. Door een autobrand bij de Thomassentunnel 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, 7 kilometer extra reistijd tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door werkzaamheden op de A20. A58 Breda richting Eindhoven. 10 kilometer file tussen knooppunt de Baars en Oorschot. Een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden.

0: Tweede helft alweer. We hadden de Police en So Lonely en America met Border. Op Middengolf en via de stream is dit KBC Radio. Tijd voor
1: KBC's Retro Top 3.

Leuk hoor, wel dat drie keer James Taylor achter elkaar in onze retro top 3. Ik vind het leuk, zo'n retro top 3. Maak er zelf ook één. En stuur dat dan via de mail naar studio@kbcradio.nl. Studio@kbcradio.nl. Vandaag heb ik haast. Ik heb mijn colbertje al aan en laat je achter bij Bill Medley en Jennifer Warnes. And I have had the time of my life.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Emmanuel Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De onthulling is zaterdag, na zijn voorlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. Het beeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein, voor de miniatuur van de Schouwburg. Zondag neemt de 75-jarige Jekkers definitief afscheid van het theater. Hij werd landelijk bekend met de hit O.O. Den Haag en als voorman van Klein Orkest, dat onder meer succes had met het nummer Over de Muur. De Franse Voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Een Paraguayaanse senator noemde de spits na de WK-wedstrijd tegen Paraguay onder meer een gekoloniseerde Kameroener en gebruikte meerdere beledigende termen. De Franse Bond noemt de uitspraken crimineel en krijgt daarbij steun van de FIFA en de Franse president Macron. Ook de regering van Paraguay heeft afstand genomen van de uitspraken. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. De vrouw deed in 2021 aangifte tegen haar partner wegens aanranding en bedreiging met een mes. De aanklager stelde dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms negeert. Het Hof oordeelt dat de vrouw daardoor 2 keer slachtoffer is geworden van het geweld en van het falen van de Italiaanse justitie. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Eurmond en Roosteren. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog steeds tussen de Knopende Hoek en Bad Hoeverdorp. 6 kilometer, de vertraging is nu 1 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 1.5 uur. En door een kapotte auto op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopende Paars en Oorschot. 7 kilometer file, 1 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
11: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops, never stops, never stops.
12: We are officially the hottest AM station.
13: Onderweg met Bob van Beten.
14: Join us for a few hours of fun and fellowship.

Annie May Bullock, Tina Turner. Ze was in dit jaar dat dit een groot succes was. 1986, 46. Ze werd in november 47. Ja, het is even geleden. Maar we halen wel die mooie herinneringen op. En ik was 40 jaar jonger dan u, zeg maar ook. Ja, en wie niet natuurlijk, ja. Tenzij je toen nog niet geboren was. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Of heel klein was. Dan weet je het niet meer. Maar dat maakt niet uit. We halen op die manier herinneringen op. Dan heb je Hannes van Tontrans. Hé, hey, goeiemorgen Hannes. Goeiemorgen Viking Hans, die is er ook bij gekomen. Stegeman! Daar hou ik van. Zeker wel, Elwin is erbij. Goeiemorgen Elwin. Edwin T. is er ook bij gekomen. En die had heel wat berichten al, heb ik gezien. Maar ik kom hier net binnenvallen. Ik had vanmorgen ook weer wat, dus geen gekkigheid. Ik reed om tegen 5 uur weg. Vanuit mijn woonplek hier in de richting van Utrecht. Ik kwam na 20 minuten erachter dat mijn telefoon nog op mijn nachtkastje lag. Dat is onhandig. Ik had me namelijk voorgenomen om een aantal mensen te gaan bellen. Van Utrecht weer terug naar de studio. Maar ja, dat is er niet van gekomen natuurlijk. En ik had 3 oproepen gemist. En mailtjes had ik gelukkig wel kunnen checken, want ik had een laptopje bij me. Dus in Utrecht kon ik dat bekijken. Maar ja, dus de WhatsAppjes ook niet gezien, niet gelezen. Dat ga ik dan nog doen. Maar voor dit programma gaan we ervoor via Messenger. En dat komt allemaal netjes binnen. Bob van Meten of mijn mail. Bob@kbcradio.nl. Daar zie ik onder andere post van Brian in Schiedam. Gezellig dat je er bent. Harry in Brisbane is erbij gekomen. Ook goed. Nou. André is erbij. Joop is erbij. Beide van Zijdelaan. Martin de Tuinman heeft zich al gemeld. Die andere Martin, die van Zeeman, zal er waarschijnlijk niet bij zitten. Want die heeft vandaag OR. Ondernemingsraad. Dat hebben ze volgens mij elke week, als ik het zo onthoud. Nou ja, misschien elke maand, dat weet ik niet. Of er is heel wat gaande, dat weet je ook niet. De tuinman is erbij, Cowboy Phil heeft zich gemeld. En Jan, Sedy. Ja, John Selmy, wat leuk, dat is wel lang geleden. En Ruud van der Zee, Rudy, Vondasmeer, zeg maar, is ook weer erbij. Nou, dat is een feestje, zeg ik dan.

0: Rozen. En The Great Escape. Van 20 jaar geleden. Onderweg op KBC Radio. Op deze dinsdag, de 7e van de 7e. Mooie datum, 7-7. Of 0707-2026. Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja. Ruud Vondasmeer. Ruud van der Zee dus. Die wilde gisteren na afloop nog even een tossietje hebben. Die is gaan pitten. Want die moest ook de nacht door. En inmiddels is dat dan ook gebeurd. De nacht is weer dag geworden, al lang trouwens. Het is alweer bijna middag. We hebben niet of hij er vandaag nog al live en kicking bij komt. Nachttransport gehad door Duitsland heen. Dus Ruud Mammoetroodkuiko heeft zich gebeld. Een uur of wat geleden. Oh, de ketting. Ja, de muzikale ketting. Brian Keith komt ermee vanuit Schiedam. Goedemorgen, Bob en alle luisteraars. Ik zeg, Brian, wat goed dat je er bent. Gezellig ook. Mijn suggestie voor de ketting in aansluiting op waar wij gisteren mee eindigden was het nummer Vergeet Me van Doe Maar. Don't you... Pardon? Don't you... Pardon? Don't you forget about me van de Simple Minds. Ja, wat een lekker nummer, hè? Die kwam gisteren ook al heel vaak voorbij als suggestie. Dus ik vind dat een hele mooie invulling. Want we zijn bij het woordje vergeten, dus vertaald naar forget. Blijf verhangen. Om daar een invulling aan te geven vandaag als eerste schakel. Wat mij betreft staat die al genoteerd. In aansluiting dus, woordje uit de ketting gepeuterd. Vergeet, forget me. Doe maar. Maar we ook kunnen kiezen iets met doe of maar. Ja, maar dit is goed. Die staat er in elk geval. Ik vind eigenlijk wel als een huis. Die gaan we gewoon doen. Eerste schakel in de ketting. Nou, daar zijn we nog heel vroeg mee vandaag. Voor Bob dubbelop trouwens. Een ideetje opdoen voor... ik ben benieuwd welke artiest je vandaag in het zonnetje zou willen zetten. Ik denk dat Hannes altijd wel weer suggesties heeft. Maar Hannes, we kunnen niet altijd één groot Hannesfeest maken. Grapje hoor. Zeker, bedankt voor je suggestie. Tot nu toe. Of er vandaag wat bij zit, weet ik niet. Voor de ketting kun je ook nog even wat in de melk brokkelen. Maar dan moet je aansluiten op Don't You Forget About Me. Van de Simple Minds. Dat vind ik wel een leuk idee, namelijk. Maar dat had ik al gezegd. Ja, dat dus. Bob de Belop, een artiest in de spotlight. Laat weten welke artiest je dan zou willen horen. En dat geldt voor iedereen. Ik spits de oren als je het laat weten. Daar is airconditioning Johan. Johan AC, eigenlijk Johan ACC. Johan van der Almeda. Gezellig dat je er bent, Johan. Een Bluetooth duimpje voor mij terug. Nou. Edwin T. Edwin Tempelman vanmorgen in Luxemburg gelost. En nu op weg naar Xanten. Dus de hele tour ben ik erbij. Zo, wat een opgave. In de richting van 1 uur. Kupke koffie als het mag met een tossietje sandwich spread. Of is dat te gek? Nou, ik ga eens kijken of er nog een potje staat. Het gekke is, Heinz sandwich spread, dat zet je als je hem open doet in de koelkast. En tot die tijd hoeft dat niet. Dan kun je hem houdbaar hebben tot 2043, heb ik gekeken. Nou, dat zal wel een gezond hapje zijn, denk ik. Maar is dat lekker? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Was vroeger heel populair. Vroeger. Maar ja, we gaan weer terug naar vroeger met Edwin zijn gedachten. Goed. Anders wil ik ook wel een toefje Talking Heads horen. En misschien voor dubbelop. Oh, de Talking Heads. Leuk. Om de herinnering van de jaren 80 voorbij weer boven. Oh ja, Erik en Sandra. Canada, goede vlucht naar Nederland gewenst. Ze komen weer deze kant op. Dat is gezellig. Dan horen we daar verder meer over, denk ik, via jou. Erik en Sandra Nijhoff, voor de duidelijkheid. Die komen weer deze kant op. Goed, Jan, ik kom erop terug. Jan Sedy, John Selby, die komt met een artiest aanzetten. Het is wel leuk om er eventjes naar te kijken en te luisteren. Maar dan moeten we het even over hebben, hoe we dat gaan doen. De tuinman is erbij, jongens.
1: Dag, jongens.
0: Ja, dat hoor ik al, jongens.
1: Haaie!
0: Rustig, rustig. Goedemorgen, Bob en alle onderwegjes. Tuinman is even een paar dagen druk geweest. Nu thuis, druk in de weer. Om alles netjes te maken, want vanmiddag rond 2:30 komen Frank en Donna Sanders uit Texas in de USA op bezoek. Je meent het. Komen eerst de Canadezen, komen dan de Amerikanen eraan. Ongelooflijk, maar die zijn er nog eerder waarschijnlijk dan. Ja, die komen vanmiddag al. Die zijn al in Hollanda, olé. Zo, dat is lang geleden. Tja, Frank. Vroeger heette Frank Karl Boerke. Vond ik een prachtige bijnaam. Zeker, ja. getrouwd met zijn donna. En zoveel jaar al in de United States of America. In Texas wonen ze. Lekkere koffie en een echt stukje Limburgse fly doen we er erbij. Hoe leuk is dat nou? Wat een leuke verrassing is dat om dat zo te lezen. S'avonds doen we nog een paar stukjes vlees op de barbecue. Met van allerlei lekkere salades erbij. Veel uit eigen tuin. Van de tuinman natuurlijk. Heel goed. Nou, klinkt goed. Ik doe er maar eens even een kopje koffie bij. Want ik kom zo bij André van Zijdelaan uit Stolwijk. Eerst bij Joop, collega Bob. Alle luisteraars onderweg. Ik ben erbij. Dat is fijn. Gisteravond met André in Hervé gestaan. En het was weer gezellig. Dat verbaast me ook niet. Net gelost in Suameer. En nu onderweg naar Amsterdam. Suameer, denk ik toch? Eigenlijk. Nou, oké. Maakt niet uit. Naar Amsterdam om daar te gaan reinigen. En dan weer te gaan laden voor... waar is dat eigenlijk? Lemgo. Vanavond op bij Frans op Den Bult. Daar maar eens een hapje eten. Je kent toch dat liedje? Hij sjouwde van kroegje naar kroegje. Maar dit is van restaurant naar restaurant. Maar bij Frans kun je ook een lekker hapje eten. Hartstikke goed. Doe mij maar een lekker bakje koffie. Nou, je hoorde die net al van mij. Die geef ik gewoon aan jou. Tuurlijk. Ik had toch mijn lippen die aangezet. Dus Joop, daar komt hij. Hier. En straks een tostietje hamkaas en een fijne uitzending. Joop Zijdelaan Stolwijk, ik zei het al. Ja, André die zal dat ongetwijfeld bevestigen, dames en heren, jongens en meisjes.
1: Morgen, Bob. Dan luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: Vertel, André.
1: Nou, gisteravond op Hervé beland met Joop.
0: Met Joop, ja.
1: Een paar personen. Nou, was weer gezellig. Eigenlijk te gezellig. En dan vanmorgen vertrokken.
0: Ja.
1: Heb ik in Stappos gelost. Nou ben ik onderweg naar Rijn om te gaan laaien voor de Lier.
0: Mm-hmm.
1: Die moeten vanmiddag ook even uit. En dan gaan we het wel meemaken. Maar daar we uitkomen. Dus waarschijnlijk de Gouden Leeuw. Of zoiets. We gaan het wel zien. Dus maak er in ieder geval moois van. Groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Nou, dat wordt geen ontmoeting met Joop. Want die gaat naar Frans in Deurlingen. Bij Hengelo van IJssel. André, dankjewel. Goeie rit vandaag voor jou ook. Elwin Stegeman, ik zei al, die heeft een Bluetooth duimpje gestuurd. En heeft van mij ook al een Bluetooth duimpje teruggekregen. Maar als je iets wil laten weten ten aanzien van het feit dat je aan het rijden bent, dan kan een Bluetooth duimpje uitkomst bieden. Dan krijg je van mij een Bluetooth duimpje terug. Zometeen Harry Styles, American Girls, een nieuwe single. Maar eerst de ANWB, de ENWB. Informatie voor Europa, voor jullie onderweg. Exclusief.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In België heeft het verkeer vertraging door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn tot vrijdag 17 juli in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Komend weekend wordt het weer druk op de Duitse wegen door vakantieverkeer. Met name op zaterdag is er veel verkeer onderweg. Drukke routes zijn dan de A3 Arnhem-Oberhausen, Keulen-Frankfurt, de A5 Karlsruhe-Basel en de A7 Würzburg via Ulm naar Füssen en de A8 Karlsruhe via Stuttgart naar München en Salzburg. In Frankrijk zijn er op zaterdag veel vakantiegangers onderweg richting het zuiden. Daarom is het drukker op de A7 en de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Italië moet het verkeer de komende maanden, en dat is dan tot oktober, rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer daar gedoseerd doorgelaten.

0: thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Franse voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren 9 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging bij de Duitse grens. Op de A16 Breda richting Rotterdam 14 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een half uur. En een kwartier extra reistijd is nodig op de A58 Breda richting Eindhoven. In de file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot van 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.

Here I go again. En daar gaan we weer, mensen. Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Onderweg op KBC, wat gezellig dat je er bent. Ik heb een zanger klaargezet. Dat wil zeggen, die staat op het podium. Marshmallow en Thomas Rhett. En toen dacht ik, ik hoor die stem. Ik ken die stem, ik ken die stijl. En een klein beetje dacht ik aan country. En die Thomas Rhett heet eigenlijk Thomas Rhett Atkins. En Rhett Atkins, dat is die Thomas Rhett Atkins, is de Amerikaanse countryzanger en songwriter. Dit is zijn zoon waar ik het nu over heb. Oké. En die noemt zich Thomas Rhett Atkins Jr. Nou, dat kon ook eigenlijk niet missen natuurlijk, ja. Rhett Atkins. Ja, bekend. Ik vind het een leuke plaat, laat ik je zo helemaal horen. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Onder het genot van een bakje koffie en zometeen een tosti. De kantinejuf is binnen, jongens. Ik zag haar fiets tegen de gevel staan. En ik hoorde al een deur beneden klapperen. Dus ik denk, oei, dat staat weer tegenover elkaar open. Als dat maar goed gaat. Nou, dat gaat goed. De tosti's worden straks gemaakt. Je kunt ze bestellen via mij. Bob@kbcradio.nl of Messenger Bob van Beter. Weet je wie er ook bij is? In onze stal. Gerard Schaap, mensen. Goedemorgen, Bob. Ik ben er weer bij. Bob, maak er weer een fijne uitzending van voor alle vrienden van onderweg. En bij deze doe ik de groetjes aan iedereen. Uit de stad van Alibaba en de belastingrovers. De Haag. Brandstof zakt in prijs. En hier stijgt de prijs. En wij tolereren alles. We hebben allemaal een grote mond. Of een grote bek. Maar er is niemand die er iets aan doet. We zijn allemaal makke schapen. En ook de transportbedrijven die alles slikken. Je hoort ze wel. Maar ze doen er niks van. Bob, en altijd voor een bakkie pleur, lekker, lekker. En zo meteen graag een broodje frikandel. Oh, heerlijk. Dat doe ik met je mee als je een frikandelletje gaat bestellen. Bij de kantine. Dat is de koffie. En Gerard zegt, helaas niks meer te zeiken verder. Gerard uit Den Haag. En ik denk niet dat ik overdrijf qua taal, want dat klopt inderdaad. Gerard is zo hoorbaar. Zo manifesteert hij zich in de stad van Alibaba. En de rovers. Oké. Goed dat je er bent, Gerard. Hartstikke gezellig. En straks een lekker broodje frikandel. Gaan we samen even eten. Met uitjes. Lekker. Onderweg op KBC. Nou, we hebben al heel wat namen genoemd. De Viking heeft zich gemeld. Nog geen foto's. Ging naar Denemarken toe, als ik me niet vergis. Of nee, jij ging naar Noorwegen. Je collega ging naar Heertas. De Viking uiteraard is een Deen. Althans, gaat dus naar Denemarken. Dat kan niet missen. Het is hem op het lijf geschreven met zijn helm. Tuurlijk. Alles, Ton Trans, ik noemde hem ook al even. Bob en onderwegjes, we zijn er weer bij. Vandaag weer aan de pendel. Bob dubbel op in het kwadraat. Een artiest als Bette Midler in de schijnwerpers met 2 of 3 nummers. Wat denken we daarvan? Nou. En had je nog het nummer van die Ohio Express, Chewy Chewy? Nou, heb ik dat nog steeds niet laten horen? Al moet de onderste steen bovenkomen, die krijgt meteen voorrang zo meteen. Nog voor die Thomas Rhett samen met Marshmallow. Want ja, als ik iets beloof, dan moet ik het wel een keertje doen. Staat klaar hoor. Nou, ideetje is binnen voor Bette Midler in de spotlight. Of we dat gaan doen, dat weet je niet. Voor de ketting kom jij inderdaad met The Simple Minds en Don't You Forget About Me als eerste. Heerlijk, dat is dit nummer hè. Nee, dat is dit nummer niet. Dat is dit nummer niet, dat was Don't You, dat is aan de Bee Gees. Ja, dat was eerste. Nee, ik heb hem nog niet klaargezet. Dus wie weet gaan we daar toch nog veranderingen brengen. Wel, als jij het zegt. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Dan Joost Nuissel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Mooi nummer. Leuk nummer ook. En Rowan Hersen met Vergeten. Nou. Dan doen we de Limburgers ook weer een plezier mee. De Tuinman bijvoorbeeld. Genoteerd, genoteerd, Hannes van Ton Trans. En rij maar verder op je klompen. Oh nee, die staan op de treeplank. Dat kan niet missen natuurlijk, hè. Onderweg op KBC. Vincent de buschauffeur is erbij vanuit Noord-Macedonië. Blijft hij daar? Je zou het bijna denken. Bus 12 heeft nog steeds geen chauffeur. Dat is best triest voor alle passagiers natuurlijk. Vincento uit Eindhoven, de gekste. Combi 1, Johan Groteboer. Ook een duimpje van mij terug. Een bloedend duimpje. Goedemorgen, Johan. Ja, zo gaat dat, hè. Ook Jan wil een duimpje. Nou, Jan, bij deze. Ik denk dat het kan. Het is gelukt. Een Bluetooth duimpje van mij voor Jan Gimbis. En Eagle Sky. Ja, morgen B-man. De starthulp is langs geweest. Ik had 7% in de accu nog maar zitten.
Dat is niet genoeg, denk ik. Ik stond stil aan de A28 na de nachtrust alles uit. En toch plat. Dus via Breda naar Saint-Fons-sur-Fillan. Fillan. Even nieuwe accu's erin laten steken. Nou, ik Frank bellen, krijg ik zijn pa aan de lijn. Doe de groeten van Lana en Peter. Nou, bij deze gezegd. Aan Frank natuurlijk, hè. Dus tuinman, dat geef jij weer even door aan Frank Kalboerke. Ja, we graven diep in de geschiedenis, hoor. Het ontstaan van dit programma. Daar was Kalboerke er ook al bij. Frank en Donna Sanders intussen. Die komen dus op bezoek bij de tuinman, bij Martien en Rudy Leenders. Ook wel gezellig. En de tuinvrouw dan, hè. Goed, ja, hij zal het telefoonnummer wel aan zijn pa hebben gegeven, denk ik dan. Want in de United States of America heb je natuurlijk een ander nummer. Dat begrijpen we ook wel, zeker als je daar zo lang loopt. Cowboy Phil België, goedemorgen Bob en alle onderwegjes. Gisteren tot 1 uur moeten wachten op de wegenwacht. Ach, nee toch. Nou ja, door het soort remmen bleven ze plakken. Moet aan het einde van de week wachten tot die klaar is. Ik ben met de vrachtwagen meegereden naar een garage. Anders had ik het niet geweten. Goed, Spanje speelt dus tegen ons, de Belgen. Sonja stemt voor België. Haar ex-man, die Spanjaard is, stemt voor Spanje. Ja, dat is logisch, ja. Maak er een fijne uitzending van. Filip, dat doen we. Iedereen veilige kilometers toegewenst. En sowieso tot morgen, zegt Cowboy Phil. En ja, als je Don't You Forget About Me als eerste schakel in de ketting doet, dan kun je als tweede schakel ook kiezen voor Me and You. En het dog neemt Boo. Ja, dat kan inderdaad. Mooi ideetje. Bij KBC. Dat is niet een motor die niet was start, dat was Gerard Grootkozijn. Die is er ook bij gekomen. Nou, zometeen meer post, laat maar weten aan Van Beter. bob@kbcradio.nl of via Messenger. Bob van Beter. Chewy, chewy. Het was even kouwen, want dan heb je ook wat. Hier is die Ohio Express.

0: Marshmallow.
1: En Thomas Red. Ik heb zaterdagavond eigenlijk voor het eerst van mijn leven een keer lekker marshmallow gebarbecued. Gebarbecued eigenlijk niet. Dus, gewoon een houtblokje erop gegooid en vond het hartstikke leuk. Maar mijn vriendin kwam met marshmallows met salty caramel. En dan een beetje in het vuur houden. Nou, ik vond ze nooit lekker, maar deze vond ik heel erg lekker. Ze lagen er al een tijdje. Die ging ik eventjes op het vuur gooien. Nou, eigenlijk even boven de vlammen houden. Want in het vuur dan wordt het meteen zwart. Dat is ook niet goed natuurlijk, ja. Onderweg op KBC, zometeen een Bob dubbelop. Ik ben er nog niet helemaal uit wat we vandaag gaan doen. 2 of 3 nummers van 1 en dezelfde zanger of zangeres of een groep in de spotlight zetten en achter elkaar laten horen. Kijk nog even naar een andere suggestie wat binnen is gekomen. Is niet heel veel, dus ik kan wel een keuze maken. Maar eens even kijken of we nog wat hebben. Maar eerst... Oh jongens, echt waar? Ja, al een tijdje aan het luisteren. Geen nieuws uit het Haarlemse. Goedemorgen, hier is Erik de ABP'er. Zit er nog wat Franstaligs in de planning op deze 4e dag van de Tour? Nou, wie weet. Wie weet. Ik weet het nog niet zeker. Ik kijk zo meteen even. Mooie dag allemaal. Dank weer. Weinig te melden vanuit Haarlem. Het was destijds drukker als Erik de ambtenaar. En nu is hij met, vervroegd pensioen. Dus doet hij het lekker kalm aan, zeg. Ik ga eens even kijken of we iets Franstaligs kunnen laten horen. Dat is altijd wel leuk en zonnig natuurlijk. Hoewel, met de bosbranden is het absoluut niet een feest in La Douce.

0: een paar uur varen, toen was ik in Kristiansand. Ik heb wat uurtjes geslapen, vanmorgen op tijd gaan rijden en wat bandjes gelost in Hornes. En daarna in Grimstad lossen. Nou, daar ben ik druk mee geweest. Rond 12 uur sowieso helemaal klaar. Dan ga ik richting Porsgrunn en skiën. Wacht even, jij gaat skiën? Of is dat een plekje? Het is hier 17 graden met wat zon. Nou, dan zal het geen skiën worden, denk ik dan. Oké. Groetjes van de Viking en iedereen. Dankjewel Hans, ook voor de video's die je meegestuurd hebt. Kan ik nog even aan boord stappen van de boot. En even meekijken hoe de bandjes er zo uitrolden van Intersprint. Dat is wel goed gegaan volgens mij. Nog even een berichtje van BB, Bart Barels, Bob. Alle onderwegjes en luistervinkjes vanmorgen heb ik geladen in de botlek. Ik ben nu op weg naar IJsden om dan te gaan lossen. En verder wat ze van plan zijn. Ik heb geen enkel idee, maar graag een bakje koffie. Met melk? Ik denk het wel, hè? En zometeen graag een tosti hamkaas daarbij. Dat gaan we regelen. De kantine of zal druk zijn, maar die regelt het allemaal voor jou. En iedereen een fijne werkdag toegewenst. Onderweg op KBC. Hoe is met Gerrit en zijn dode zwemmers, vraag ik me af. De winnaar toe. Wel een duimpje? Maar voorts nog even niks. Druk bezig, snap ik ook. Ja, dan moet je gewoon doorgaan. Nog een berichtje van Gerber Brouwer, GB. Ik ga dat zometeen eens even analyseren. Nou ja, gewoon even voordragen. Want er zit ook een verzoekje bij op muzikaal vlak. Dus mooi. Nee, nog niet, nog niet. Laten we daar even mee wachten. Ik zeg het is 9 voor 12 uur. Wat dachten we hiervan?
1: Bob, dubbelop.
0: Een paar platen van de Little River Band. Op deze dinsdag beginnen we met Home on a Monday uit 1977. En dan kan ik er nog wel eentje doen voor 12 uur. En wie weet na 12 uur nog een nummer. Maar dat is nog onzeker. Genieten bij KBC.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Sky.

0: voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Europees Parlement luidt een noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. In de branche zijn ondertussen al honderdduizenden banen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit komt volgens het parlement onder andere door de verkoop van goedkope Chinese auto's in Europa. Maar ook de regelgeving zet de auto-industrie op achterstand. De rechterflank wil geen verbod op verbrandingsmotoren en links is juist van mening dat de omslag naar elektrische auto's versneld moet worden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man kon vorig jaar snel worden opgepakt en bekende zijn daad. De kosten om het monument schoon te maken bedroegen €900 en die heeft hij aan de gemeente Amsterdam betaald. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De politie meldt dat er iemand is opgepakt. Onbekend is wat er aan het steekincident vooraf ging en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen er rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Volgens het kantoor van Macron heeft de Franse president de ontploffingen zelf niet gehoord. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Elslo en Roosteren. Door een vrachtwagenongeluk 1 uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken voorlopig dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonsdeel en Dordrecht 14 kilometer file. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda 2 kilometer file bij Rotterdam-Kralingen. Door een ongeluk 2 rijstroken dicht. De vertraging daar is 10 minuten.
3: The mighty KBC, where the music never stops.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met Bob van Beek.

Little River Band. De derde op rij, want we hebben er zo drie gehad in Bob Dubbelhof vandaag. Lonesome Loser in 1979. En voor 12 uur hadden we er dus ook twee. In Bob Dubbelhof, You're Driving Me Out of My Mind uit 83. En we begonnen met de band zelf, The Little River Band, met Home on a Monday. Wat een lekker plaatje, zegt Camille. Camille? You know, the famous Camille Janssen from Hits from the Heartland. Klopt inderdaad, ja. Leuk om te lezen, zegt hij. Want de Little River Band is een van mijn favorieten. Little River Band met Home on a Monday. En de leadzanger Glenn Shorrock is vorige week 82 geworden. Dat weet jij dan weer. En dat weten wij nu ook allemaal, dankzij jou, Camille. Overigens een band met een Nederlands tintje. Want Beep Burdels heet eigenlijk geen Beep. Maar die heet eigenlijk Gerard. Niet uit Den Haag, nee. Gerard. Gerard is een Nederlands emigrant en zit in de band. The Little River Band. Nou, dat vinden we allemaal leuk. Harry de Haan schijnt er ook wel van te houden. Denkt Camille, ik denk dat je wel gelijk hebt. Maar veel meer mensen. Over verwennen gesproken, want dit is wel leuk. The Little River Band, om niet te horen. Erik in Haarlem, Erik de ABP'er, die wilde graag iets Frans horen. Vanwege ook natuurlijk de Tour de France die gestart is afgelopen zaterdag. En Klaas luistert in Frankrijk. Natuurlijk op zijn anderhalfjarige leeftijd is hij naar Frankrijk geëmigreerd. Maar spreekt best wel goed Nederlands. Dankzij onderweg. Dankzij jullie allemaal. Jullie berichten. Zeker Klaas luistert en zegt... Salut Bob! Une suggestion musicale. François Cabrel met question d'équilibre. Nou, ik moet er even over doen, maar dan heb je hem ook, hè. Ik heb heel eventjes geluisterd. En ja, geen enkele twijfel over de input van Klaas. Dus die gaan we zo meteen maar eens even laten horen onderweg bij KWC. Ik denk dat het mooi is. Ja, ik ga het niet herhalen, hoor. Dat is niet goed. Maar wel oké, toch? Lijkt mij. Zometeen dat nummer dus in de uitzending. Klaas, merci beaucoup. En een goede werkdag. Lunchtijd op dit moment, denk ik ook, in Frankrijk. Hè? Wij zitten ook aan een broodje aan de tosti. En een broodje frikandel heb ik hier namelijk liggen. Eentje voor mij, eentje voor Gerard. Die is al naar hem toegezwiept in Den Haag, in de residentie. En als je ook een tosti of zo wil, kun je het gewoon bestellen via mijn messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Oh, dit is leuk. Dit gaan we ook even laten horen zometeen. Het nummer Rhyme Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Maar waarom? Waarom zou ik dat laten horen? Nou, dat ga ik je maar gelijk vertellen. Dat heeft weer alles te maken met het ideetje van Gerbert Brouwer. Want die is er ook bij GB. Bob van de radioshow. Hallo. Ik luister weer lekker mee. Deze week ben ik 5 jaar onderweg of rondhangend op... ja, en omgeving van onder andere fabrieksterreinen... met de blauwe Volvo wel te verstaan, hè? Gerbert rijdt al een tijdje langer dan die 5 jaar overigens. Eerst nog even bij Van Appeldoorn uit Woudenberg. En inmiddels bij dat imperium uit de regio Rijnmond. Kijk maar naar de plaatjes. De kiekplaatjes, de fotootjes. Nou, dat weten we toch? Schenk. Schenk. De tank van Schenk van Appeldoorn transport die vorige. Met je mooie Volvo. En nu wederom deze zweet.

0: Ander type.
1: Toch?
0: Nou, misschien wel hetzelfde type, denk ik nu. Maar dan wel bij de andere firma. Schenk Tanktransport in dit geval. Is Dirk Lambiek eigenlijk al klaar op het tankhoofd, vraag je me af. Want die arme man stond daar ook weer zijn kostbare uren van zijn leven te verspillen. Maar geeft ook nooit op respect. Ellendige bedrijven, zegt hij. Goed. Ik trof al slappende vuurpijl gisteren een beetje laat aan tafel 69 bij de Gouden Leeuw. Jan Willem ook nog even. Nou, wat een feest is dat, Gerbert Brouwer. Tjonge, dat maakte de boel goed. Gelukkig maar. Nou, dat nummer, Rain Me In. Oh nee, je schrijft Roy nog meer, maar het is Rain Me In van Sam Fender en Olivia Newton-John. Nee, Olivia Dean natuurlijk. Die ga ik je zo meteen, daar ben ik van mijn stuk, helemaal laten horen. Nou, dat gebeurt niet vaak hoor. Een leuke song, ben ik helemaal met je eens, ga ik je ook zo laten horen. Mooie dag allemaal, groetjes van GB Gerbert Brouwer. Dus onderweg voor Schenk Tanktransport. Ja, nee, alweer 5 jaar van harte gefeliciteerd met dit lustrum. En zo gaan we natuurlijk door. BB, Bart Bartels. Ik hoef je geen duimpje te sturen. Nou ja, goed, je hebt het gehoord. De tosti, dat is het. De tosti hamkaas is klaar. Dus draai je raampje even op tijd open. Dan komt het zo gauw mogelijk naar je toe. Pierre komt ook naar je toe. Pierre Altena. Hij meldt zich. Peter Ruud Plooster. En een goede middag, Peter. Gezellig. Chrisje van Vendrig is erbij gekomen. Die wil wel een bluetooth duimpje. Tenminste, die krijg je gewoon gratis en voor niks. Omdat ik het van jou ontvang. Doe dat terug. En dan naar de drie musketiers. Naar Kees, José en Hondje Buk. Middag, Bob en alle onderwegjes. Na een druk weekend hebben we gisteren voorgeladen. En vandaag laden ze onze auto. Gaan we aan het einde van de dag naar Bella Italia. Iedereen een fijne dag en de groetjes van ons. Goed, onderweg op KBC. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Doe eerst een Franstalig plaatje en dan Sam Fender en Olivia Nieuw. Olivia Dien. Geintje. François Cabrel. Suggestie van Klaas voor alle tourliefhebbers.

zeker, zeker helemaal met Gerbert eens. Gerbert Blauwe, dat dit een leuk nummer is. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In onderweg op KBC Radio. Eventjes kijken naar een weeroverzicht voor Europa zometeen, maar vooruitlopend naar...

0: nog wat reacties die binnenkwamen op het laten horen van Francis Castel. Ik vind hem supergoed, zegt Martina. En hij komt ook uit de regio Frankrijk vandaan, waar wij nu zitten op dit moment, uit de regio Bordeaux. Misschien is het ook nog een idee om de hupsche Joyce Jonathan te laten horen met Le Bonheur. Nou, wie weet gaan we dan vanmiddag nog even wat aandacht aan besteden met nog meer Franstalige muziek. Zometeen eerst maar eens de eerste schakel in de ketting. En dat wordt hier van de Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, vanmiddag inderdaad gaan we terug naar Erfstad in Duitsland vanuit Bordeaux. Groetjes dus aan alle vrienden en aan Klaas en Sophie in het bijzonder daar in La Douce, Frans. Komen jullie ongeveer langs, denk ik. In de, nou ja, het noordwesten, nee, het noordoosten van Frankrijk is het natuurlijk, ja. Zo bij de A31 in Dernée. Goed, we gaan alle kanten op. Gerard Schoon ook wel, grand-père en route. Bonjour, bonjour, Gérard van de Wit Oegstgeest. Is ook lekker aan het kilometers maken op dit moment. En Barry is er ook bijgekomen. Barry Bennebroek zegt goedemiddag iedereen. Hier dus die andere BB. Na Bart Barrels horen we Barry Bennebroek voor de duidelijkheid. Vanmorgen al twee ritjes erop zitten. Ja, in het Brabantse land gereden. Ik ben nu naar Antwerpen aan het rijden om weer voor te laden voor Werkendam. En ik wil Chrisje van Vendrieg, wat in de name, wat in de family name, inderdaad Bennebroek. Chrisje van Vendrieg, wat Chrisje Bennebroek, even een dikke chapeau geven voor de 40 kilometer die hij afgelopen weekend gelopen heeft. Heb ik het gisteren over gehad trouwens in de uitzending. Hij heeft de Kennedy Mars in zomer samen met zijn vrouw Ingrid en mijn vrouw Debbie gedaan. Kijk, dat wist ik dan weer niet. Dus Debbie, ook gefeliciteerd. Moet jij maar even doorgeven, Barry, aan je vrouw. Over lopen gesproken, nu loopt dat wel extra fijn onder begeleiding van twee dames. Dus ja, dat kan ik me wel voorstellen. Chrisje, nogmaals dikke proficiat, uit vriend. En iedereen die luistert, een fijne dag van BB uit Subberen. Oké, okay, nou. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. We gaan zometeen verder met nog meer posts. Dus als je iets kunt aansluiten op de muzikale ketting, Don't You Forget About Me van de Simple Minds, die ik je zometeen ga voorschotelen, dan hoor ik het graag. Nogmaals, Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Ronde Europa, ik zei eventjes naar het weeroverzicht voor Europa, maar we trekken er toch altijd even een paar minuten uit. En zeker ten aanzien van de bosbranden in Frankrijk en Spanje is het meer dan de moeite waard om dat even onder de aandacht te brengen ten aanzien van het verkeer. Vanochtend waren er veel hoge wolkenvelden in België. En die wolking was behoorlijk dik, dat de zon er flink wat moeite mee had. De temperaturen daarentegen wel gaan stijgen. En intussen, bij matige westenwind, is de kustregio ongeveer op 24 graden uitgekomen. Het kwik in het binnenland gaat naar tussen de 26 en lokaal zelfs 30 graden. Vanavond is het droog en ook nog een tijdje zonnig. En de nachttemperaturen België 15 tot 19 graden. Terwijl in de steden de temperatuur zo rond de 20 blijft hangen. Morgen op de woensdag wordt het een uitbundig zonnige dag met UV-index 7. Overigens wel in de middag in het noorden en oosten van België kunnen wat kleine stapelwolkjes ontstaan. Maar er komt geen regen uit. Er waait een zwakke wind morgen uit het noordwesten tot noorden. En op de stranden komt de temperatuur op zo'n 23 graden te liggen. En voor de rest liggen de temperaturen ja, toch wel echt tussen de 27 en... ik zie hier een piekje van 31 bij zit. Ook wederom zonkracht 7. Donderdag tropische waarden tussen de 26 en 33 graden in België. En de zomer houdt stand. Dat geldt trouwens ook voor Italië. In het midden en zuiden in de bergachtige gebieden wel wat stapelwolken. Die kunnen, maar hoeft niet, lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Voor de rest wel droog en volop zonnig weerbeeld. Bijvoorbeeld in Toscane is de temperatuur op zo'n 35 graden zo direct. Ook in het noorden zomers tot zelfs tropisch warm bij maximaal tussen 29 en 33 graden. En ja, in het zuiden, op Sicilië, ligt het kwik zo tussen de 30 en 32 graden. Van Italië maken we de doorstrek naar Spanje, want het is ronduit heet aan de Spaanse binnenlanden, moet je dan denken, met op veel plekken temperaturen van rond de 40 en zelfs daarboven dus, graden Celsius. En ook aan de costa's is het sowieso wel echt tropisch. 35 graden is geen uitzondering. Ook de Middellandse Zee is inmiddels, ik zei het gisteren, ook al opgewarmd naar zo'n 27 graden. Baskeland heeft de laagste temperaturen tussen aanhalingstekens, tussen de 24 en 29 graden Celsius. De weilanden die zijn ook heet aan het worden. Met, let op, wel daar een extreem felle zon met UV-index 11 of zelfs 12 op de Canarische eilanden. Weinig belemmering om je huid te gaan verbranden in no time. 25 tot 30 graden Celsius. Behalve aan de noordkant van de eilanden, daar is het altijd wel wat koeler. Vaak ook door die stevige noordenwind. Frankrijk, zonnig zomerweer in het algemeen, 25 tot 30 graden. En voor de rest, ja, dat is met name in het noordwesten dan. wordt het weer een hele hete tot zeer hete dag. Parijs tikt zometeen weer de 35 graden aan. In het zuidwesten van Frankrijk kan het regionaal ruim 40 graden worden. Ook in Carcassonne, daar is de Tour-etappe vandaag gestart. 40 graden of nog wat meer, over afzien gesproken. Fietsen zal best leuk zijn, maar bij 40 graden. Later deze week komt het in de Pyreneeën trouwens en ook in de Alpen tot een lokale onweersbui. Even naar de eilanden kijken van Groot-Brittannië. In Londen droog. Er wordt getennist op Wimbledon trouwens. Het is zonnig en het qua middagtemperatuur moet je denken aan 30 tot 33 graden deze week. In het weekend wordt het wat minder heet. En verder naar het noorden van de eilandengroep. Ja, daar trekken wolkenvelden op. Over moet ik zeggen, maar de kansen op regen zijn klein. Manchester, 20, 21 graden. Vanaf morgen ook daar een zomerse 27. En Schotland en Noord-Ierland, deze dinsdag bewolkt met van tijd tot tijd, ja, toch wel wat regen met temperaturen van 19 graden Celsius. Kijken we ook nog eventjes naar Duitsland. In het noorden vaak bewolkt met 18 tot 23 graden. In het midden meer ruimte voor zon. In het zuiden sowieso heel erg zonnig. Zuid-Duitsland tekent de temperatuur van 30 tot 33 graden op. Vanaf morgen ook in het noorden droog en zonnig. Hogere temperaturen. De dagen gaat het, die gaan komen. Gaat het flink omhoog. Met in het weekend zo'n 29 graden in Berlijn. En dan nog Zwitserland. Eerst even Oostenrijk. Zonnige periode en stapelwolken in de dalen. En in Wenen is het zomers tot de tropische temperatuur van 30 graden aan het worden. Vandaag 28 en lokaal zelfs 33 graden in Oostenrijk. Innsbruck, daar schittert het huis met het gouden dak in de zon. Dat mag duidelijk zijn. Lokaal kan overigens wel weer een buitje ontstaan. En Zwitserland, zonnig, zeer warm. Temperaturen die plaatselijk boven de 30 graden uitkomen. Bern, 34 graden bijvoorbeeld. En in Genève ook 3, 4 en misschien nog wel 35 graden Celsius. Pas in het weekend neemt de kans op een verfrissende bui toe in Zwitserland. En dat kan dan echt wel weer een stevige bui zijn met kans op onweer. Verkoeling? Nee, dat zit er voorlopig niet in. Behalve in de bergen op 2000 meter hoogte met een temperatuur van zo'n 20 graden Celsius.
1: De muziekketting, schakel 1.
0: Nou, even voor het nieuws en ANWB voor Nederland. De Europese reis- en verkeersinformatie heb je voorgeschoteld gekregen. En een paar keer al de informatie voor Nederland, die krijg je. Meer muziek en tot die tijd, Simple Minds Don't You, jawel.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Europees Parlement luidt de noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven veel vertraging tussen Elslo en Born door een ongeluk. 7 kilometer file, de weg kan zo weer vrij zijn. Op de A4 Belgische grens richting Rotterdam tussen Dinterloot en Knoopend Sabina 3 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 10 kilometer file en een kwartier vertraging.

Pam, pam, pam. Joyce Jonathan. En ja, ik denk nog steeds als een klein meisje is onzin. Want ze is een flink volwassen vrouw geworden intussen. Ze wordt in november al 37. Dus ja, wel een leuk ideetje om deze te laten horen nog. Op verzoek van en voor Reinhard en Martina natuurlijk. Joyce Jonathan. Nou, nog even een ideetje van Martina. Als je wilt aansluiten op de Simple Minds met Don't You Forget About Me. Eerste schakel in de ketting. N'oubliez jamais van Jo Cocker. Jo Cocker dus. Ja, mooi. Zeker, want forget is oublier in het Frans. Ja. Zeg ik dan heel erg uitbundig ja. Dan moet ik even over nadenken, want mijn enige jaar Frans op de MAVO is nou niet echt meer bepaald je van het geworden zoveel jaar later. Dus oké. Merci beaucoup. Wie weet gaat dat hem wel worden. Ik zat zelf meer aan het woord forget nog even te denken. Bijvoorbeeld Lucy Silvas met Forget Me Not. Maar we gaan deze misschien wel doen. Of toch een andere. Alles is ja mogelijk, ja. Für meine deutsche Leute, Freunde. Absoluut. Gerrit de Winner toe. Hé, Bob, ik had al een duimpje gestuurd. Ik heb inmiddels de Bodensee weer achterweg gelaten. En nu weer aan het laden voor Nederland. Wat een mooi uitzicht op die Bodensee. Tjonge jongens, hè. Geweldig. Mooi plekje had je gevonden trouwens om deze foto te maken. Dus gratuleren, daarmee zeggen we daarbij. Onderweg op KBC Messenger Bob van B. Tun of bob@kbcradio.nl. Nou, we denken na over schakel 2 voor de ketting. En omdat het toch zomer is, ja, why not Bryan Adams? Dit is The Summer of 69.

nog even wat blauwe duimpjes aan het uitdelen gegaan. Geweest, moet ik zeggen. Ja, klinkt een beetje gek. Zo'n zin is niet helemaal 100% goed. Maar ik ben ook niet helemaal. Oké. Probeer ze allemaal op een rijtje te krijgen, maar daar ben ik al 60 jaar mee bezig. Blauw duimpje voor Arjen Breems, want ook hij had zich gemeld. Om even een voorbeeld te stellen, want ja, dat moet natuurlijk ook wel eventjes, ja. Zodat de tosties hier nog steeds de deur uitvliegen. Koffieliefhebbers, meld je ook, hè. Messenger Bob van Beethoven of bob@kbcradio.nl. Denk ik ook nog even aan het ideetje van Edwin Tempelman, de Talking Heads te laten horen. Maar eerst schakel 2 in de muzikale ketting. Zoals beloofd, min of meer, Joe Cocker. Papa.

heeft de hitparade net niet bereikt in Nederland. Tenminste, niet de top 40. Maar wel de tipparade. Noem die eens Jamais. Jamais, moet ik dan eigenlijk zeggen. Of zo'n Engels hola die je. Dan gaan we weer bij KBC. Ja, zo is het blijft. Joe Cocker. Uit 1997 komt het nummer. Onderweg op KBC. Toch nog even de Talking Heads. Toch nog even leuk om te horen, Edwin Tempelman. Of niet? Geen Bob Dubbelop, maar wel Once in a Lifetime. Onderweg op 891. En daar...

0: op Simple Minds uit 1981 en Once in a Lifetime. Dan de muzikale ketting en de rijden van Martina. We wensen jullie goede reis en heel veel kracht. Als jullie weer terug zijn in Erfstad vanwege de omstandigheden in de familie. Natuurlijk, eerder moeten jullie de vakantie in Bordeaux afbreken. Dat berichten jullie al even terug. Dus nog eventjes met elkaar natuurlijk wel genieten. Volgende keer beter natuurlijk. Langer in elk geval. Goed. Cowboy Phil heeft een idee voor de muzikale ketting om die te laten aansluiten op Joe Cocker. Nou, ik kwam zelf met het idee om... daar komt hij. N'oubliez jamais. Jamais. Van Joe Cocker. Om aan te sluiten met iets van Never of zo. Jamais is jamais. Jamais. Jamais is Never. Of nooit. Dus ik dacht aan... Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen van René Schuurmans. Of Chuck Berry, You Never Can Tell. Dat is ook een leuk nummer natuurlijk. Dat kennen we ook van You Never Can Tell van C'est La Vie. Precies, ja. Van de Rose Garden, zeg maar. Maar nee, dat gaat het niet worden. Ik vind het idee van Cowboy Phil in België ook hartstikke leuk... om op Joe Cocker Joe Jackson te laten aansluiten. Dat is maar een ideetje. En daar straks het nummer van Joyce Jonathan. In het kader van wat fijn dat er altijd mensen zijn die de Franse taal even voor mij weer vertalen. Wat hoorde ik nou, zegt Klaas. Le bonheur, c'est toi et moi sur l'oreiller. Geluk is jij en ik samen op het kussen. Nou, zegt hij ook. Ja, dat is toch allemaal wat natuurlijk, hè? Onderweg op KBC Radio. Ja, nou ja, goed, dat kan best wel zo'n plaatje. Vind ik best wel kunnen eigenlijk. En dan dit. Is dit?
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Het nummer Stepping Out in 1982. Joe Jackson. Geweldige keuze. Van onze enige echte beste taxichauffeur in Antwerpen. De allerbeste. Cowboy Phil. Philip Parmentier.

0: en Joan Jackson zetten we ook nog wel een keer in het zonnetje met een drietal nummers hoor, in een bobdubbel op. We hadden vandaag een andere keuze gemaakt, maar kwam toch nog even voorbij. Deze Joe Jackson, ja, toch wel leuk. Ik had hem een tijdje niet laten horen, maar dankzij Cowboy Phil voor de ketting is het gelukt. Ja, ik vond het wel even leuk. Dit nummer heet trouwens ook Stepping Out, is instrumentaal. Dat is het orgel van Guus Jansen, het Hammond-orgel van Guus Jansen. Ongelooflijk, ik kwam het even tegen. Ik denk, wat kunnen we hierop aansluiten? Maar dat is pas morgen weer. De ketting vandaag bestond dus uit de Simple Minds, Don't You Forget About Me uit 85. Noem die eens jamais van Joe Cocker als tweede en Stepping Out. Uit 82 van Joe Jackson. Zometeen stappen wij er ook uit. Ja, tot zover. En dan niet uit het leven gelukkig, maar wel uit de uitzending. En dan is er weer van 1 tot 3. Meer dan 50 jaar popmuziek non-stop. Geen gezeur erin en geen geklet. Behalve nieuws, weer en verkeer natuurlijk bij de ANWB in Den Haag. Door de ANWB blijf je ook op de hoogte. Het nieuws en het weer, de ontwikkeling voor vanmiddag. 3 uur, Mark en het Zoutuur. Verse afleveringen uit de tijd van de zeezenders. Tussen 3 en 4 heet het Zoutuur. Je hartelijk welkom. En Mark vindt het leuk als je luistert vanmiddag. De tijd van de zeezenders met verhaaltjes van toen. En een retro top 3 er ook bij. En ook jij kunt een retro top 3 bij Mark samenstellen. Mark. @kbcradio.nl. Heb ik dat even vertaald? Gezegd bedoel ik dan. Ja, vertaald hoeft niet meer, denk ik. Merci beaucoup, zegt Philip. Bedankt, binnen een kwartiertje heb ik een rit voor mezelf voor de taxi. Moest daarvoor wel zelf een auto huren. Oh, om 3:30 moet ik terug zijn voor een doktersbezoek. Philip, sterkte en tot morgen. En ook Gerard vanuit Den Haag gooit het over de Franse boeg. Bobby, bonjour. Het was weer toppie, Bobby. Tot morgen, bye bye, zwaar zwaar. Gerocht in Den Haag. Dit programma is er ook morgen weer via Hollands Palet Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Dan weet je dat. Rest mij alleen nog te zeggen, blijf lekker luisteren naar KBC. En ja, voor wat betreft... veilige kilometers, precies. Maak ze lekker, hè. Voorzichtig en vanavond lekker eten. En dan hoor ik morgen waar je gestaan hebt. En met wie bijvoorbeeld. Messenger Bob van Meten. Bob@kbcradio.nl. Dit is wel heel ouderwets gezellig ook wel, toch? Ja. Het Hammond-orgel van Guus Jansen. Stepping Out. Tot morgen.
1: Het geluid van Middengolf. 891.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Er is veel rookontwikkeling en de rook trekt het bos in de richting van Den Burg in. De politie heeft ter plaatse maatregelen getroffen en de natte vlakweg richting het strand is op dit moment afgesloten. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen.
7: Wie op het eiland online video's maakt of berichten plaatst en daar geld voor krijgt, kan de visa-regels overtreden. Een toeristenvisum is bedoeld voor vakantie en niet voor werk. De autoriteiten gaan controleren en sociale media wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De immigratiedienst van Bali wil de toeristische sector van het eiland beschermen. Wie de regels overtreedt, loopt kans op boetes, uitzetting en zelfs een blijvend verbod om weer naar Indonesië te komen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïense hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het lichaam van Anastasia Beresovska zou gisteravond laat gevonden zijn. De aanslag in Monaco was vermoedelijk gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. De verdachte was een week voortvluchtig en via Interpol liep een opsporingsverzoek. Oekraïense media melden dat twee verdachten zijn opgepakt die met de dood van de vrouw in verband worden gebracht. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
9: Where the music never stops.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïense hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file bij de grens. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. Een half uur vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Roosendaal-Borgwerf en Standaard Buiten. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is nog een kwartier dicht en de vertraging is een half uur.
4: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Breker, kom maar.
5: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
7: Koop je cb bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat de lidstaten bereid zijn om meer geld in defensie te investeren, maar dat kan alleen maar als de industrie opschaalt. De lidstaten blijven volgens hem meer geld in defensie uitgeven. Rutte noemt dat geen afwijking, maar een trend. De NAVO-landen laten voor het eerst gezamenlijk weten waar ze op militair gebied behoefte aan hebben. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libic aan Duitsland overleveren. Dat heeft de rechter in Tsjechië na juridisch getouwtrek besloten. De bezwaren van Svenja Libic werden door het hof verworpen. Libic is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Libic werd in 2023 in Duitsland tot 1,5 jaar gevangenis veroordeeld voor verschillende strafbare feiten, waaronder het aanzetten tot haat. Svenja heette toen nog Sven. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog 4 kilometer file bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 Rotterdam-Breda 5 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Er liggen spullen op de weg, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Staat een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 3 kilometer. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libich aan Duitsland overleveren. De bezwaren van Svenja Libich werden door het hof verworpen. Libich is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Kelpenoler en Weert-Noord 8 kilometer, 20 minuten vertraging door een ongeluk, is de rechterrijstrook dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Knoppen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat bij Knoppen Terbrechtseplein door de werkzaamheden 4 kilometer file.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
7: Turkse fluit is mooiste fluit.
6: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
7: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
7: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
8: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Tussen 2019 en 2025 werkte van der Vee op een basisschool in Zoetermeer. In 2022 meldde een moeder zich bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht en andere signalen van ouders werden aanvankelijk niet serieus genomen. Dat bleek tijdens de behandeling van de zaak. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. Bij 1 overval kwam iemand om het leven. Bij 2 andere overvallen vielen 2 zwaar gewonden. 2 andere verdachten kregen celstraffen van 24 jaar en 9 maanden en 19 jaar en 9 maanden. De 2 verdachten die tijdens de overvallen hebben geschoten mogen levenslang de gevangenis in. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Een gedeelte mag ze met een elektronische enkelband thuis uitzitten. Le Pen mag wel meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Onduidelijk is of ze dat van plan is, omdat campagne voeren met een elektronische enkelband lastig is. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit was het radionieuws.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 165 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging op dit moment op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 9 kilometer en 30 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Naar verwachting duurt dit nog tot 3 uur vanmiddag. Op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Hier kun je een kwartier extra rekenen. Dan de A16 richting Rotterdam, want door de werkzaamheden op de A20 is er meer verkeer bij knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier op een kwartier vertraging. Dan over naar de A27, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. Miami, go!

twee plaatjes gehad. Dave Clark 5 hadden we net. En de Bits and Pieces. En alweer zo'n mooie muziekdag op KBC Radio. En het Zoute Uur maakt daar deel van uit. En we hoorden daarnet dus, om te beginnen, Starbuck. Zoals gezegd, Dave Clark 5. Allemaal leuke liedjes in dit programma, vind ik zelf. Nu graag je aandacht voor Billy Joel en James.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: In deze aflevering van KBC's Zoute Uur iets over de menselijke stem. In een boek van Wim Daniels las ik daar het volgende over. Ofschoon het principe van de werking van de stem bij alle mensen gelijk is, heeft niemand dezelfde stem. Dat komt doordat er bij mensen verschillen zitten in de grootte en werking van de longen, de omvang van de stembanden, de bouw van de keel, mond en neusholte en de gemoedstoestand en de omgeving waarin je leeft. Zelf heb ik een jaar lang logopedie gevolgd. En dat kan je stem veranderen. Ik oordeel zelf niet over mijn eigen stem.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord heb je 15 minuten vertraging door een ongeluk. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A27 dan, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijns-Weert en knooppunt Everdingen. 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 richting Os. Daar staat een kapotte auto tussen Eerde en Uden-Zuid. 15 minuten vertraging.

0: Nu nog even de titels met terugwerkende kracht. We hadden Nancy Sinatra en haar man Lee Hazelwood uit de jaren 60 en Lady Bird. En net Dr. Hook, geen echte arts, met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Tijd voor onze dagelijkse
1: KBC's Retro Top 3.

Het is altijd een genoegen om de in de adelstand verheven Cliff te horen. Sir Cliff dus. Nog enkele platen te gaan en dan volgt de rest van onze programmering voor vandaag weer. Dus blijf erbij, blijf bij ons.

KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De kinderen hebben recht op een schadevergoeding. Zij werden tussen augustus 2023 en augustus 2024 geregeld mishandeld. Ze werden geslagen, geschopt, kregen soms geen eten of drinken en werden opgesloten. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van de buren. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïnse president Zelensky. Op de NAVO-top in Ankara presenteerde Zelensky Oekraïne als een drone-grootmacht. Zelensky gooide de vraag in de groep. Denk je echt dat het goed zou zijn om een land met zulke defensievermogens buiten de NAVO te laten? Oekraïners weten hoe ze op deze manier moeten vechten. Het is logisch om die vermogens op te nemen in de alliantie en de gezamenlijke verdediging. Dat zou ons allemaal sterker maken, aldus Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. J. had in totaal 1036 beelden in zijn bezit. De verdachte heeft verklaard dat de beelden voor eigen gebruik waren. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folorun Balogun een rode kaart uitdeelde. Balogun zou tijdens de volgende wedstrijd tegen België op de bank moeten zitten, maar president Trump besloot daar een stokje voor te steken en noemde de arbiter Rafael Claus zelfs verdacht. De rode kaart werd na een telefoontje van Trump en FIFA-voorzitter Infantino teruggedraaid. Collina zegt achter de scheidsrechter te staan en te blijven staan. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit was het radionieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging in de regio Rotterdam door de afgesloten A20 en in het midden van het land door de afgesloten A27. Wat opvalt is de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarendsveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt er 20 minuten bij rekenen. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein vanwege de afsluiting van de A20 35 minuten extra. De A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Daar sta je even stil tussen afrit Volendam en afrit Amsterdam Centrum. 10 minuten extra, door een ongeluk, 2 rijstroken zijn gesloten. De A12 Arnhem richting Den Haag. Daar kun je er 25 minuten bij rekenen tussen Driebergen en de Meern. En de A16 tot slot richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 30 minuten langer over.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïnse president Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folorun Balogun een rode kaart uitdeelde. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Lange files, onder andere in de regio Rotterdam en Utrecht, door wegwerkzaamheden. 600 kilometer in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is er schade aan het ringvaartaquaduct. 30 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein beland je in de file. 13 kilometer met 30 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden aan de A20... De A17 richting Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal. 30 minuten oponthoud vanwege een afgesloten rechte rijstrook. En de A27 richting Almere, ook door een ongeluk tussen Bilthoven en Nemnes. De linker rijstrook is er dicht, naar verwachting nog tot 16:45 vanmiddag. En je hebt 3 kwartier vertraging.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Asielminister Van den Brink nodigde burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit om te komen praten om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Een 25-jarige man die onder andere een brandende container bij het kantoor van D66 omgooide, kreeg de hoogste straf, 4 maanden gevangenis. 2 anderen werden veroordeeld voor het aanvallen van een politiebus en een poging om een arrestatie te voorkomen. Zij kregen 100 en 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ondertussen zijn er 38 personen voor de rellen veroordeeld. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand, die kapot kunnen gaan. In Amerika werden 120.000 Orp-producten teruggeroepen en dat gebeurde ook in andere landen. Maar in Nederlandse winkels werd het speelgoed gewoon verkocht. Na nieuwe vragen van het AD werden de apen vandaag alsnog uit de schappen gehaald. Intertoys heeft beloofd met een algehele terugroepactie te komen. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren, hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen een grijze start, maar later klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 20 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al erg druk op de weg. Lange files in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden op de A20 en de A27. Er staat nu 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag, want er is schade aan het ringvaartaquaduct. 11 kilometer met 35 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht, nog naar waarschijnlijkheid tot 7:30 vanavond. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Dit komt door de werkzaamheden bij het knooppunt en dan reken hier op 45 minuten extra. Op de A17 richting Dordrecht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt de Stok en Roosendaal-Borgwerf. De rechterrijstrook is dicht, een vertraging een kwartier. De A27 Utrecht richting Almere, ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Bilthoven en Huizen, 45 minuten extra. Dan nog de A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk doe je er 40 minuten langer over.
4: Mighty KBC, where the music never stops.
5: We are officially the hottest AM station.

0: NWC Radio.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
0: Altijd jouw hit.
2: Jouw station.
0: Jouw station.
1: KBC.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand, die kapot kunnen gaan. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren, hij stelt zich gewoon herkiesbaar. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is veel drukker dan normaal, voornamelijk door wegafsluitingen. Daardoor is er ook extra drukte op de omliggende wegen. Er gebeuren ook veel ongelukken en dat zien we bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Diemen Noord en knooppunt Muiderberg. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt rekenen op 25 minuten extra. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn daarom afgesloten en je vertraging 25 minuten. De A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. 55 minuten vertraging. De A27 richting Almere, want een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Bilthoven en Eemnes. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. De A28 richting Zwolle, tussen afrit Den Dolder en Nijkerk, een uur vertraging. En tot slot de A58 Bergop Zoom richting Breda, want die is dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt de Stok door een ongeluk. Je kunt wel omrijden via Oosterhout over de A4 en de A59.

Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegafsluitingen en ongelukken zorgen voor een erg drukke avondspits. Het is drukker dan normaal met 615 kilometer file op de teller. Een lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg is de rechterrijstrook dicht vanwege een ongeluk. Je doet er 25 minuten langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag, 50 minuten extra tussen Driebergen en Woerden. De A15 richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloos doe je er 20 minuten langer over. En dat komt allemaal door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En dat merk je ook op de A16 richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt 50 minuten vertraging. Tot slot een wegafsluiting op de A58 richting Breda. Bij knooppunt de Stok is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kunt omrijden via Zevenbergen. Doe dat dan over de A4, de A59, de A17 en de A16.
8: We are officially the hottest AM station.
9: 89.1
8: middernacht 6 tot

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. En de Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren en stelt zich gewoon herkiesbaar. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. De meeste files nemen af, maar nog wel veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Er staat nog 310 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 30 minuten extra. En ook op de A16 richting Rotterdam is het erg druk. Ze zijn aan de weg bezig op de A20 ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. Daarom doe je er 40 minuten langer over. De A27 nog richting Almere tussen Bilthoven en Huizen. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De meeste files worden korter, nog veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Arnhem richting Utrecht. Er was een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A2 Eindhoven richting Utrecht is het druk door het verkeer dat omrijdt door de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dit 35 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein vanwege de werkzaamheden op de A20. 25 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok is de weg afgesloten door een ongeluk. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16.
7: Really hot the music never stops.

0: grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. En in Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. De A16 richting Rotterdam, want het verkeer ondervindt daar last van de afsluiting van de A20. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein betekent dat 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Strand Nulde en Harderwijk, kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren.

kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: officially. 891. The hottest station on your AM dial. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil. En het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op een

0: nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. Tot de 79e minuut stond het 0-2 voor Egypte en aan het begin van de wedstrijd miste Messi een penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinales treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radio nieuws.
1: Where the music never stops.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. En 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvak

0: angst dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om twee vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Where the music never stops.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. En in de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

Francis Dix met het radionieuws. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd.

0: bouwt naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Mighty KBC.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
8: Brik.
7: Ja, Breker, kom maar.
8: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
10: Koop je CB bij KBC.
11: Roger.
10: Ga naar kbcimport.com.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Never stops.

0: 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 2 in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.